verstand. Lekker dan gestand op ooit strand, de lange baan. Gebouw je landlijn, maar roep je nieuwe jaar surfen.

0: RSG, dis die een.
1: Hallo en welkom by Regsake. Ek is Veronique van Heiningen. In vandag se aflewering sluit Susan de Wet namens Eastmarie McCallahan van Veld & Duffy Prokureurs by my aan. Eastmarie se stem het haar bietjie in die steek gelaat en Susan was gaaf genoeg om oor te neem by haar.

De Shania Twain. Het zijn gister verjaar nie? Ja, het zijn gister verjaar. Whose bed has your boots been under? Ons het ook Gerard Joling gehad met No More Boleros en Foster and Allen's Old Flames. Hierdie No More Boleros is altijd voor mij fantastische rumba. Dans waarop jij dit kan doen. Oeh, laat me sommer nou weer terug verlang na my dag toe ek jonger was en nog al hierdie bewegings kon doen. Maar kom ons bly sommer so in hierdie lijn waar ons nou lekker gedans het saam met Shania Twain en ons dans nou verder saam met Bernice West.